0: En belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. Bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, aldus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Je bent er steeds voor mij, ik ben er nooit voor jou. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik minder van je hou. Ik vind mezelf zo stom.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streek-eigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam, fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van CNSANO. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. Bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, aldus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis tussen het jaar 301 en 2004. In 1944 wordt Brussel bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Het waren vooral Britten en Amerikanen die Brussel hebben bevrijd. Canadezen, Polen en Belgische troepen van de Brigade Piron volgden. Dat was een dag later op 4 september. De bevrijding van ons land duurde tot eind september 1944 met enkele uitlopers tot begin november. En er was ook nog de herovering van een deel van de Ardennen door het Duitse leger van december 1944 tot januari 1945. De gijzeling van leerlingen, leraren en personeel van een school in Beslan in Rusland in 2004 eindigt op 3 september in een bloedbad. 334 kinderen

0: en volwassenen kwamen hierbij om. Tientallen Tsjetsjeense terroristen gijzelden sinds 1 september meer dan 1100 schoolkinderen en volwassenen. Ze probeerden daarmee de terugtrekking van de Russische troepen uit Tsjetsjenië te forceren. De gijzeling was een dieptepunt in een al lang lopend conflict met de Russische regering over de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. Het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen wordt op 3 september 1981 van kracht. Vandaag dus exact 45 jaar geleden. Het verdrag werd 2 jaar eerder al, in 1979, door de VN aangenomen. Het duurde nog wel 6 jaar tot in de zomer van 1985 tot ons land het verdrag goedkeurde. Dit verdrag erkent discriminatie tegen vrouwen. In 1992 kwam er een aanvulling dat gendergerelateerd geweld een vorm van discriminatie is. Het duurde dan tot 2011 vooraleer een eerste juridisch bindend verdrag geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld expliciet aanpakt. Dit verdrag werd in 2014 van kracht. Het is voorpagina nieuws in Zweden in 1967. Sinds 5 uur die ochtend rijden de Zweden rechts in plaats van links. Alleen het noodzakelijke verkeer mocht die nacht en ochtend de weg op. Om 4:15 moest al het verkeer in Zweden stilstaan, 5 minuten wachten en zich dan voorzichtig verplaatsen naar de rechterkant van de weg. Omstipt 5 uur mochten ze dan hun weg aan de rechterkant van de weg verder zetten. Op 3 september 1967 wordt Eddy Merckx voor het eerst wereldkampioen. Hij deed dat nog 2 keer over in 1971 en 1974. Het zit vooraan in het nieuws op 3 september 1997. Michael Jackson treedt op in Oostende voor 50.000 fans. Het optreden was 3 dagen uitgesteld wegens het plotse overlijden van prinses Diana. Michael Jackson was te erg gegrepen door het overlijden dat hij zijn concert in Oostende prompt afzegde, maar het dus 3 dagen later, vandaag in 1997, goed maakte. In het jaar 301 wordt San Marino gesticht, dag op dag 1725 jaar geleden. Het is een van de 6 mini-staten van Europa. San Marino is ruim 61 vierkante kilometer groot en telt 32.000 inwoners. Dat is evenveel als Groot-Tielt. De 5 andere dwergstaten van Europa zijn Andorra, Malta, Liechtenstein, Monaco en Vaticaanstad. Het weer is zeer warm tot de 33,6 graden Celsius in Bastenaken, vandaag in 1929 wel te verstaan. In 1989 is de Luikse auteur Georges Simenon overleden, de geestelijke vader van politiecommissaris Maigret. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde uur.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streek-eigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam, fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmünster, Izegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, aldus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kalas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
4: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
5: Ook goedemorgen.
2: Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen.

0: nieuws.
1: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. Bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, aldus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaans president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
2: De wakkere wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be. Verfrissend lekker.
5: Radio Oost-West.
4: De zon straalt uit je radio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Steelt heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luierarmoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
5: We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwanis Tiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luierarmoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: De zonnigste muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch Vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft de MR-voorzitter Georges-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. Radio en dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Oost-Westland.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Van Aalter
0: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
0: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
0: Een blik op jouw regio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luiere armoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
7: Oost-Westland.

0: Ovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: 1 contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis tussen het jaar 301 en 2004. In 1944 wordt Brussel bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Het waren vooral Britten en Amerikanen die Brussel hebben bevrijd. Canadezen, Polen en Belgische troepen van de Brigade Piron volgden. Dat was een dag later op 4 september. De bevrijding van ons land duurde tot eind september 1944 met enkele uitlopers tot begin november. En er was ook nog de herovering van een deel van de Ardennen door het Duitse leger van december 1944 tot januari 1945. De gijzeling van leerlingen, leraren en personeel

0: 1979 door de VN aangenomen. Het duurde nog wel 6 jaar tot in de zomer van 1985 tot ons land het verdrag goedkeurde. Dit verdrag erkent discriminatie tegen vrouwen. In 1992 kwam er een aanvulling dat gendergerelateerd geweld een vorm van discriminatie is. Het duurde dan tot 2011 vooraleer een eerste juridisch bindend verdrag geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld expliciet aanpakt. Dit verdrag werd in 2014 van kracht. Het is voorpagina nieuws in Zweden in 1967. Sinds 5 uur die ochtend rijden de Zweden rechts in plaats van links. Alleen het noodzakelijke verkeer mocht die nacht en ochtend de weg op. Om 4:15 moest al het verkeer in Zweden stilstaan, 5 minuten wachten en zich dan voorzichtig verplaatsen naar de rechterkant van de weg. Omstipt 5 uur mochten ze dan hun weg aan de rechterkant van de weg verder zetten. Op 3 september 1967 wordt Eddy Merckx voor het eerst wereldkampioen. Hij deed dat nog 2 keer over in 1971 en 1974. Het zit vooraan in het nieuws op 3 september 1997. Michael Jackson treedt op in Oostende voor 50.000 fans. Het optreden was 3 dagen uitgesteld wegens het plotse overlijden van prinses Diana. Michael Jackson was te erg gegrepen door het overlijden dat hij zijn concert in Oostende prompt afzegde. Maar het dus 3 dagen later, vandaag in 1997, goed maakte. In het jaar 301 wordt San Marino gesticht, dag op dag 1725 jaar geleden. Het is een van de 6 mini-staten van Europa. San Marino is ruim 61 vierkante kilometer groot en telt 32.000 inwoners. Dat is evenveel als Groot-Tielt. De 5 andere dwergstaten van Europa zijn Andorra, Malta, Liechtenstein, Monaco en Vaticaanstad. Het weer is zeer warm tot de 33,6 graden Celsius in Bastenaken, vandaag in 1929 wel te verstaan. In 1989 is de Luikse auteur Georges Simenon overleden, de geestelijke vader van politiecommissaris Maigret. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde uur.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft MR-voorzitter Georges-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. Radio Oost-West, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.
5: Radio Oost-West.
6: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio
2: Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luigere armoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
5: Dit is Radio Oost-West.
6: Ik luister regionaal.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Veel mooie muziek.

Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luiere armoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord.

Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven.

0: spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Muziek bij de lunch.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag, blijkt uit resultaten op 4 op 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 340 banen willen schrappen, vooral bij bedienden en in de carrosserieafdeling. Bij Dieteren werken op dit moment 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie. RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met 1/3. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land. Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen en nu blijkt dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermd zijn. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders. Het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden kritiek op. Er loopt een gerechtelijk onderzoek zelfs. De kans dat de commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren, zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuw van Oekraïense president Zelensky. Die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele droneaanvallen vanuit Oekraïne. De weersverwachting dan. Vandaag starten we toch bewolkt met temperaturen die gaan zitten rond 22 à 23 graden. Er kan wat regen uitvallen. Morgen hetzelfde weer. Het weekend is dan weer zonnig bij 22 graden zaterdag. Zondag zelfs 25.
2: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
3: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
2: Je maakte een goede keuze.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruisselede gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luierarmoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Middag en vanavond overwegend bewolkt en af en toe lichte regen bij maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde herfstachtige weerbeeld. Het weekend belooft zonnig te worden. Zaterdag halen we 22 graden. Zondag klimt het kwik tot 26 graden.
5: Ik luister regionaal. Gewoon gezien.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Dit is Radio Oost-West. Ik luister.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis tussen het jaar 301 en 2004. In 1944 wordt Brussel bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Het waren vooral Britten en Amerikanen die Brussel hebben bevrijd. Canadezen, Polen en

0: Het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen wordt op 3 september 1981 van kracht. Vandaag dus exact 45 jaar geleden. Het verdrag werd 2 jaar eerder al, in 1979, door de VN aangenomen. Het duurde nog wel 6 jaar tot in de zomer van 1985 tot ons land het verdrag goedkeurde. Dit verdrag erkent discriminatie tegen vrouwen. In 1992 kwam er een aanvulling dat gendergerelateerd geweld een vorm van discriminatie is. Het duurde dan tot 2011 vooraleer een eerste juridisch bindend verdrag geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld expliciet aanpakt. Dit verdrag werd in 2014 van kracht. Het is voorpagina nieuws in Zweden in 1967. Sinds 5 uur die ochtend rijden de Zweden rechts in plaats van links. Alleen het noodzakelijke verkeer mocht die nacht en ochtend de weg op. Om 4:15 moest al het verkeer in Zweden stilstaan, 5 minuten wachten en zich dan voorzichtig verplaatsen naar de rechterkant van de weg. Omstipt 5 uur mochten ze dan hun weg aan de rechterkant van de weg verder zetten. Op 3 september 1967 wordt Eddy Merckx voor het eerst wereldkampioen. Hij deed dat nog 2 keer over in 1971 en 1974. Het zit vooraan in het nieuws op 3 september 1997. Michael Jackson treedt op in Oostende voor 50.000 fans. Het optreden was 3 dagen uitgesteld wegens het plotse overlijden van prinses Diana. Michael Jackson was te erg gegrepen door het overlijden dat hij zijn concert in Oostende prompt afzegde, maar het dus 3 dagen later, vandaag in 1997, goed maakte. In het jaar 301 wordt San Marino gesticht, dag op dag 1725 jaar geleden. Het is een van de 6 mini-staten van Europa. San Marino is ruim 61 vierkante kilometer groot en telt 32.000 inwoners. Dat is evenveel als Groot-Tielt. De 5 andere dwergstaten van Europa zijn Andorra, Malta, Liechtenstein, Monaco en Vaticaanstad. Het weer is zeer warm tot de 33,6 graden Celsius in Bastenaken, vandaag in 1929 wel te verstaan. In 1989 is de Luikse auteur Georges Simenon overleden, de geestelijke vader van politiecommissaris Maigret. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde uur.
1: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: West. Gewoon gezellig. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlang ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: In het station Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleding. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Het onderzoek loopt. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek openhartig. Het ging over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India, maar er zou nog meer zijn afgesproken. De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar tijd die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei in op extra agenten aan de Franse kust, wat het totaal op meer dan 1000 brengt. De politie moet vooral vermijden dat smokkelaars al maar vaker grotere boten inzetten, waarmee ze meer migranten in 1 keer naar de UK kunnen brengen. Het aantal oversteken deze zomer op het kanaal is wel gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. Vanmiddag en vanavond bewolkt, er valt soms wat regen, maxima 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt zonniger.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radioostwest.be.

0: Radio Oost-West.
1: Wij doen het voor jou.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West. Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stield heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luierarmoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Middag en vanavond bewolkt met soms kans op wat regen, maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.
6: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
7: Uno, dos, un, dos, tres.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis tussen het jaar 301 en 2004. In 1944 wordt Brussel bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Het waren vooral Britten en Amerikanen die Brussel hebben bevrijd.

van de Russische troepen uit Tsjetsjenië te forceren. De gijzeling was een dieptepunt in een al lang lopend conflict met de Russische regering over de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. Het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen wordt op 3 september 1981 van kracht. Vandaag dus exact 45 jaar geleden. Het verdrag werd 2 jaar eerder al, in 1979, door de VN aangenomen. Het duurde nog wel 6 jaar, tot in de zomer van 1985, tot ons land het verdrag goedkeurde. Dit verdrag erkent discriminatie tegen vrouwen. In 1992 kwam er een aanvulling dat gendergerelateerd geweld een vorm van discriminatie is. Het duurde dan tot 2011 vooraleer een eerste juridisch bindend verdrag geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld expliciet aanpakt. Dit verdrag werd in 2014 van kracht. Het is voorpagina nieuws in Zweden in 1967. Sinds 5 uur die ochtend rijden de Zweden rechts in plaats van links. Alleen het noodzakelijke verkeer mocht die nacht en ochtend de weg op. Om 4:15 moest al het verkeer in Zweden stilstaan, 5 minuten wachten en zich dan voorzichtig verplaatsen naar de rechterkant van de weg. Omstipt 5 uur mochten ze dan hun weg aan de rechterkant van de weg verder zetten. Op 3 september 1967 wordt Eddy Merckx voor het eerst wereldkampioen. Hij deed dat nog 2 keer over in 1971 en 1974. Het zit vooraan in het nieuws op 3 september 1997. Michael Jackson treedt op in Oostende voor 50.000 fans. Het optreden was 3 dagen uitgesteld wegens het plotse overlijden van prinses Diana. Michael Jackson was te erg gegrepen door het overlijden dat hij zijn concert in Oostende prompt afzegde, maar het dus 3 dagen later, vandaag in 1997, goed maakte. In het jaar 301 wordt San Marino gesticht, dag op dag 1725 jaar geleden. Het is een van de 6 mini-staten van Europa. San Marino is ruim 61 vierkante kilometer groot en telt 32.000 inwoners. Dat is evenveel als Groot-Tielt. De 5 andere dwergstaten van Europa zijn Andorra, Malta, Liechtenstein, Monaco en Vaticaanstad. Het weer is zeer warm, tot de 33,6 graden Celsius in Bastenaken, vandaag in 1929 wel te verstaan. In 1989 is de Luikse auteur Georges Simenon overleden, de geestelijke vader van politiecommissaris Maigret. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde.

0: Jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: De zon straalt uit je radio.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 5 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. Brussel. Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleding. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd, meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken en niet om het gat in de begroting te dichten. Dat was anders ook nog een idee geweest. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten. De dodental loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. De ramp is tot op heden niet te overzien, zeggen de autoriteiten. De MR haalt in Brussel alles uit de kast om Lofty Mustafa te doen opstappen als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mustafa kwam in opspraak na een reportage van Pano. De MR dreigt er nu mee miljoenen, bedoeld voor de Brusselse sociale huisvesting, in te houden, zolang de man aanblijft. Radio Vanmiddag en vanavond bewolkt met soms kans op wat regen, maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.
4: Muzikamente.
5: Jan Space.

Goedenavond en welkom op deze eerste muzikamenten van de nieuwe maand september. Schoolvakantie is achter de rug en dan traditiegetrouw draaien we het nummer van Wiltura. Het is vandaag de eerste schooldag. Alhoewel het al de derde schooldag is, kunnen we dat niet laten om met deze te starten. Goedenavond. Gisteren.

Eentje van eind de jaren 70. Emmylou Harris en Save the Last Dance for Me. Natuurpunt De Torenvalk bestaat in 2027 50 jaar en viert dat met een bijzondere foto-expo. De vereniging is op zoek naar de mooiste natuurfoto's uit regio Tielt. Landschappen, vogels, dieren, planten, insecten of macrofotografie, alles kan. Zowel beginnende als ervaren fotografen mogen gratis hun beste beelden insturen, oud of nieuw. Vooral artistieke en originele fotografie is welkom. Ook sterke fotoreeksen maken kans. De geselecteerde foto's zijn vanaf september 27 te bewonderen en reizen daarna door de regio Tielt. Dus haal die camera boven en laat je creativiteit de vrije loop.

Kiwani Stielt schenkt 1000 euro aan huis van het kind in Petem. Met dat geld worden pampers aangekocht voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Zo wil de serviceclub mee de strijd aangaan tegen luierarmoede. Huis van het kind koopt de luiers in bulk, waarna bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Sint Remigius er pakketjes van maken. VZW De Kapstok verdeelt die vervolgens discreet onder gezinnen die ze nodig hebben. Ook inwoners kunnen helpen. Overtollige luiers kunnen nog altijd terecht in 5 inzamelboxen verspreid over Petem.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

De 25e Willy Nasens Het Trofee op Waregem-koersen heeft een bijzonder verhaal opgeleverd. De 44-jarige Sylvie de Vacht uit Herzelen werd uitgeroepen tot winnares met een elegante hoed uit amper 2 mm dun bamboehout. Sylvie leeft met een uitgezaaide borstkanker en was naar Waregem gekomen om vooral te genieten met haar vriendinnen. Haar overwinning raakt haar diep. Ze wil de bijhorende cheque van 1000 euro schenken aan de Beautiful After Breast Cancer Foundation voor onderzoek naar borstkanker. Ook de 17-jarige Cassandra Jenaert uit de pannen viel op met een reusachtig paardenhoofd van 7 kilogram met het getal 25 erin verwerkt. Het paard staat voor haar voor veerkracht als een wilde mustang die altijd vooruit gaat. Een jubileumeditie dus vol opvallende creaties, maar vooral met veel emotie en sterke verhalen.

Dinsdag zijn overal de scholen terug begonnen. En een verrassende start van het schooljaar in basisschool Mikado in Markegem. De leerkrachten hadden zich verkleed als stewards en stewardessen en maakten van de schoolpoort een echte luchthavenbalie. De leerlingen moesten eerst inchecken, hun boekentas door een zelfgemaakte scanner halen en langs de steward voor ze aan boord mochten richting klas. Ook in de vestiging in Oeselgem werden de leerlingen feestelijk ontvangen. Mikado verwelkomt dit schooljaar bovendien verschillende nieuwe leerkrachten. En om de eerste schooldag helemaal goed te beginnen, trakteerde het oudercomité aan beide scholen op koffie aan de schoolpoort.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
4: Muzikamente.

Gunter Neefs was dit en ik blijf bij jou. Volgend jaar komt hij naar ons Oost-Westfeest en het is op zaterdag 17 april. Wakken maakt zich op voor de jaarlijkse septemberkermis van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september. En dit jaar staat het vernieuwde Lourdes Erfgoed centraal met de grot en zeven kapelletjes. De Geemkundige Kring organiseert een expo en filmvertoning, terwijl er ook petanque wordt gespeeld in Zuid-Franse sfeer. Verder staan wielerwedstrijden, muziekoptredens, een feestmarkt, kermiswandeling en vuurwerk op het programma. Maandagavond wordt de kermis afgesloten met een openluchtfuif en om 22 uur vuurwerk op de Wapenplaats.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luiere armoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met soms wat lichte regen, maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt zonnig en warm, mogelijk 26 graden.
4: Radio Oostwest.
5: Muzikamente.

Een stevige ambiancemaker om mee te beginnen. Justin de Wild was het en Sirio. Welkom in het tweede uurtje van Muzikamenten. Over een half uur is er onze conference van de week. Maar ondertussen hoor je nog heel wat informatie uit onze regio. Muziek, ja, dat hebben we ook natuurlijk. Bryan Adams, hier is hij met Heaven.

nieuwe van Circus? Wel, luister dan goed, want Circus Barones strijkt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september neer aan het ontmoetingscentrum Gemeenteplein in Oost-Rozebeke. Met de nieuwe show Smile Lachen is Gezond brengt het circus een mix van acrobatie, spektakel en humor voor jong en oud. Verwacht onder meer luchtacrobatie, een laseract, bungee jumping en natuurlijk de traditionele clowns. Er zijn voorstellingen op woensdag om 15 uur, vrijdag om 18 uur, zaterdag om 15 en 18 uur en zondag om 11 uur. Allez,

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Muzikamente.
2: Jan Space.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Oost-West.
1: Jawel, weer tijd voor onze conferentie van de week. En deze week is het de beurt aan Urbanus. Hij heeft het over de katholieken. Wat dat allemaal inhoudt, wel, luister gewoon zelf maar. Veel plezier.
2: Je hebt dan ook nog van die religieuze doemdenkers die graag paniek zaaien. Hè? Als ze de mensen bang maken, lopen de kerken weer vol. Wezengezijdig, benedijden en zo. Allee. En daar stond daar een of andere religieuzeling aan mijn deur zo. God is dood! God is dood! Maar jongen, dat is toch niet erg? Maria is weer zwanger. Positive thinking, zeg ik daartegen. Ja. Maria is weer zo zwanger als iets. En het is weer niet van Jozef. Tomme toch. Die en een mens. Jozef die zat daar weer aan een planksken te zagen. En ondertussen, achter zijn rug, hè, Maria met een neushoorn en een panda. De natuur is wreed, maar rechtvaardig. Dus van de ene kant wat meer neushoorns en pandas erbij. Van de andere kant wat meer katholieken. Dus net de die bijna uitgestorven waren. Dus, in al mijn shows ben ik altijd al een beetje aan het lachen geweest met God en de kerk en de paus. Helemaal gerust ben ik daar niet eens, hè, want ik ben zelf ook katholiek grootgebracht, dus ik zit met een angst en een schuldgevoel. Ik weet niet voor wat, hè, maar ik heb toch schrik. Ik zal me niet misdaan hebben, zeker. En alleen maar voor de rest heb ik niks tegen religie. Want zonder religie zou het heel rap slecht gaan met ons wapenindustrie. Voilà. Maar ik krijg zo regelmatig een voorspellende droom. En dat zit daar zo subtiel in verweven dat ik daar later vreed zal moeten verboeten voor al die smerige grapjes tegen de kerk. Ik droom altijd, hè, dat ik zo in een hele lange rij allemaal mensen allemaal in onze blote zo staan aan te schuiven, zo, hè, in een heel boven de wolkjes. Zo, hè. En op het einde van die rij zit God in een gouden troon. En die is daar zo'n beetje aan het laatste oordelen. Zo, hè. Ja, gij naar het vage vuur, gij ook naar het vage vuur, gij naar Delle, gij naar de Nemel. Ja, dat gaat zo gelijk in een kippenkwekerij keukentjes triëren. Zo, hè. Ze pakken zo'n keukentje, een haneken, een henneken, een haneken. Ja, je zit daar heel je leven je best te doen en een brave mens te zijn. En op het einde van het spel blazen ze in je gat en je vliegt dat vage naar Delle of naar de Nemel. Ja. En toen liep zo vlak voor mijn voeten, moederken Teresa. Ja. Ik kan er ook niet aan doen dat mensje niet groter was, hè. Dat mensje was dus echt maar een meter groot, maar zat een vonk van een neus op haar gezicht. Wij komen aan de troon van God en moederke Teresa die draait zich zo naar mij met een collectebus. Jik, jik, jik, Urbanus, wist jij dat in Calcutta, hè, daar kan een kindje voor slechts 200 frank een heel jaar lang naar school gaan. En ik zei, wat hè? Ik heb mijn twee oudste kinderen direct naar Calcutta gestuurd. Hé, hey, wat nog zeg. Dat is hier bij ons 600 keer duurder. En dan durft die keuken dan toch hier komen geld afluizen. Het mag best een beetje eerlijker verdeeld worden in de wereld, dus zeg. Onlangs was Jezus teruggekomen. Incognito. Dat is een klein eilandje aan de Adriatische Zee. Ja. En Jezus liep daar rond, hè.
3: Mirakels, verse mirakels, mirakels, mirakels.
2: En er stond daar zo 3 aidspatiënten. Heer, 1 woordje van u en we zullen genezen zijn. Maar natuurlijk, mannetjes, zijn er klaar voor? Wirli, wirli, wirli, woeft. Ah, shit, verkeerde mirakel. Duur toch. Ja, hij had die mannetjes vermenigvuldigd.
3: Ja, jong, nu staan we hier met 11.
2: Eetschrap werkt niet. De helft van de zaal waarschijnlijk positief. Excuse, ik had het niet gezien dat jij zo ziekelijk waart. Sorry. Nee, maar Ik ben daar persoonlijk geweest, hè, op Cognito. Toeristisch niet gekend, hè, maar ik was daar. Hè. Ik stond daar op dat strand van Cognito. En ineens zag ik op de zee Jezus rondlopen. Hè. Die liep daar effectief op dat water. Hè. En ik van op dat strand. Fiuit, Jezus, kom eens al hier, jong. En Jezus die kwam zo naar mij naartoe. Hè. En zo van zo.

0: bronzen tijdperk waren alle winnaars derdes. De eerste en de tweede die kregen niks, want die metalen hadden ze toen nog niet gevonden.
1: Muzikamenten met Jan Spees.

I knew it, I knew you uit de recente hitparade Taylor Swift. En nu gaan we heel pak terug in de tijd met Sir Cliff Richard en deze Congratulations.

De gemeente Dentergem zet in september de sport in de kijker tijdens de maand van de sportclub. Lokale verenigingen openen gratis hun deuren en de sportdienst organiseert 4 gratis initiaties. Van ropeskipping tot kangoo jump, cardiobox en skileren. Op 19 en 20 september vindt bovendien de sport tweedaagse plaats met onder meer petanken, een survival cross, jogging, fietstochten, darts en initiaties in padel, badminton en spinning. Voor de initiaties en de sport tweedaagse moet je wel vooraf inschrijven, uiterlijk op 11 september. Het volledige programma en de inschrijvingen vind je op dentergem.be.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Muzikamente,

0: Wat is die tijd toch rap gegaan? Deze muzikamenten zitten er al terug op. We gaan eruit met Marco Borsato en Rood. Ik wens je alvast nog een hele fijne donderdagavond. Bye bye. Radio
1: Oost-West. Ik luister regionaal.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Ootwet.
2: Nieuws. Het aantal bestuurders dat tijdens de Bob-campagne werd betrapt op dronken rijden heeft een historisch dieptepunt bereikt. De federale politie controleerde de afgelopen zomermaanden ruim 560.000 automobilisten, waarvan 1,36% positief blies. Een duidelijke daling ten opzichte van de 1,62% van vorig jaar, en dat cijfer daalt nu al voor het vijfde jaar op rij. Naast de alcoholovertreders testten ook 1000 bestuurders positief op drugs. In totaal trok de politie 4.600 rijbewijzen in. Bij autogroep Dieteren willen de vakbonden zoveel mogelijk van de 344 bedreigde banen redden via alternatieve maatregelen. De directie kondigde een grote herstructurering aan omdat de automarkt snel verandert. Bij de autogroep werken in totaal 3000 mensen. De balans na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet blijft dramatisch stijgen. Inmiddels zijn er al 1280 doden geteld. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar ruim 5600 vermisten, onder wie ook nog steeds 3 Belgen. De materiële schade in de regio is immens. Onze zuiderburen hebben de warmste zomer achter de rug sinds de start van de meteorologische metingen. De Franse Weerdienst registreerde de afgelopen 3 maanden maar liefst 53 hittegolfdagen, waarmee het oude record uit 1983 sneuvelde. Ook in België was het de warmste zomer ooit met in totaal 3 hittegolven. In de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Jacopo Mzrel de 12e etappe op zijn naam geschreven. Hij toonde zich de sterkste van een kopgroep op een zware aankomst bergop en liet de Spanjaard Urco Berrade achter zich. Mauri van Zevenand finishte als beste Belg op een knappe 5e plaats. Enrique Maas behoudt en verstevigt zijn rode leiderstrui. De afgelopen transferperiode in het voetbal heeft alle records verbroken. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 12.500 spelerswissels. Goed voor een duizelingwekkend totaalbedrag van 8,5 miljard. De Engelse Premier League was met 2,6 miljard veruit de grootste slok op. Ter vergelijking, de Belgische clubs geven samen 220 miljoen uit. Radio Vanavond en vannacht grotendeels bewolkt met af en toe lichte regen, minima 19 graden. Morgen opnieuw een grijze dag, vooral na de middag regen, 23 graden. Het weekend brengt beterschap, want de zon keert terug en het kwik stijgt naar een zomerse 26 graden.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis tussen het jaar 301 en 2004. In 1944 wordt Brussel bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Het waren vooral Britten en Amerikanen die Brussel hebben bevrijd. Canadese, Polen en Belgische troepen van de Brigade Piron volgden. Dat was een dag later op 4 september. De bevrijding van ons land duurde tot eind september 1944 met enkele uitlopers tot begin november. En er was ook nog de herovering van een deel van de Ardennen door het Duitse leger van december 1944 tot januari 1945. De gijzeling van leerlingen, leraren en personeel van een school in Beslan in Rusland in 2004 eindigt op 3 september in een bloedbad. 334 kinderen en volwassenen kwamen hierbij om. Tientallen Tsjetsjeense terroristen gijzelden sinds 1 september meer dan 1100 schoolkinderen en volwassenen. Ze probeerden daarmee de terugtrekking van de Russische troepen uit Tsjetsjenië te forceren. De gijzeling was een dieptepunt in een al lang lopend conflict met de Russische regering over de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. Het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen wordt op 3 september 1981 van kracht. Vandaag dus exact 45 jaar geleden. Het verdrag werd 2 jaar eerder al, in 1979, door de VN aangenomen. Het duurde nog wel 6 jaar, tot in de zomer van 1985, tot ons land het verdrag goedkeurde. Dit verdrag erkent discriminatie tegen vrouwen. In 1992 kwam er een aanvulling dat gendergerelateerde

0: Op 3 september 1967 wordt Eddy Merckx voor het eerst wereldkampioen. Hij deed dat nog 2 keer over in 1971 en 1974. Het zit vooraan in het nieuws op 3 september 1997. Michael Jackson treedt op in Oostende voor 50.000 fans. Het optreden was 3 dagen uitgesteld wegens het plotse overlijden van prinses Diana. Michael Jackson was te erg gegrepen door het overlijden dat hij zijn concert in Oostende prompt afzegde. Maar het dus 3 dagen later, vandaag in 1997, goed maakte. In het jaar 301 wordt San Marino gesticht, dag op dag 1725 jaar geleden. Het is een van de 6 mini-staten van Europa. San Marino is ruim 61 vierkante kilometer groot en telt 32.000 inwoners. Dat is evenveel als Groot-Tielt. De 5 andere dwergstaten van Europa zijn Andorra, Malta, Liechtenstein, Monaco en Vaticaanstad. Het weer is zeer warm, tot de 33,6 graden Celsius in Bastenaken, vandaag in 1929 wel te verstaan. In 1989 is de Luikse auteur Georges Simenon overleden, de geestelijke vader van politiecommissaris Maigret. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde uur.
1: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stield heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luierarmoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, minima 19 graden. Morgen veel wolken, het gaat vooral in de namiddag regenen, 23 graden. Het weekend brengt beterschap met meer zon en zomerse temperaturen tot 26 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Goedenavond, het is 9 uur.
4: Nieuws. Een school in de Brusselse gemeente Elsen is vanmiddag volledig ontruimd na een bommelding, zegt de lokale politie. De leerlingen werden meteen in veiligheid gebracht en opgevangen in een nabijgelegen centrum. De politie heeft omwille van het lopende onderzoek voorlopig geen verdere details over de aard of afkomst van de melding. In het Limburgse Pelt heeft de politie bij een huiszoeking een groot drugslab ontdekt. In het lab werd procaïne verwerkt, een pijnstillend geneesmiddel dat criminelen gebruiken om cocaïne mee te versnijden. De politie pakte ter plaatse 3 Nederlanders op. Omdat de verdachten uit Nederland komen, is het verdere onderzoek overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Vlaamse kinderartsen roepen ouders van baby's die sinds maart geboren zijn op om een RSV-prik te halen. Baby's die tijdens het winterseizoen zelf geboren worden, krijgen de inenting automatisch in de materniteit. Maar ook oudere baby's hebben de bescherming dringend nodig, zegt men. Het vaccin is op voorschrift verkrijgbaar bij de apotheker voor €12 en kan door de huisarts worden toegediend. In de Canadese stad Toronto zitten 10.000 inwoners zonder stroom na verwoestende onweersbuien. In amper een paar uur tijd viel er evenveel regen als normaal in de hele maand september. De belangrijkste snelwegen zijn volledig overstroomd en de storm heeft massaal veel bomen en elektriciteitskabels omvergeblazen. In het wielrennen heeft de Sloveen Jacob Rumzel de 12e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij bleek de sterkste van een kopgroep op een zware aankomst bergop. En daar bleef de Spanjaard Urco Berade voor. Leider Enrique Mas verstevigt zijn rode trui, terwijl Mauri van Zevenhand als beste Belg knap als 5e over de streep kwam. De afgelopen transferperiode in het voetbal heeft alle records verbroken. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 12.500 transfers. Goed voor een totaalsom van 8,5 miljard. De Engels Premier League was koploper met €2,6 miljard aan uitgaven. In België gaven de clubs in totaal €220 miljoen uit aan nieuwe spelers. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, minima 19 graden. Morgen veel wolken, het gaat vooral in de namiddag regenen, 23 graden. Het weekend brengt beterschap met meer zon en zomerse temperaturen tot 26 graden.
3: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stield heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luierarmoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oostwest, meer bericht.
7: Vanavond en vannacht bewolkt met soms wat lichte regen. Minima rond 19 graden, dat is erg warm voor de nacht. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen en maxima rond 23 graden. In het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer tot 26 graden.
8: De avond van Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis tussen het jaar 301 en 2004. In 1944 wordt Brussel bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Het waren vooral Britten en Amerikanen die Brussel hebben bevrijd. Canadese, Polen en Belgische troepen van de Brigade Piron volgden. Dat was een dag later op 4 september. De bevrijding van ons land duurde tot eind september 1944 met enkele uitlopers tot begin november. En er was ook nog de herovering van een deel van de Ardennen door het Duitse leger van december 1944 tot januari 1945. De gijzeling van leerlingen, leraren en personeel van een school in Beslan in Rusland in 2004 eindigt op 3 september in een bloedbad. 334 kinderen en volwassenen kwamen hierbij om. Tientallen Tsjetsjeense terroristen gijzelden sinds 1 september meer dan 1100 schoolkinderen en volwassenen. Ze probeerden daarmee de terugtrekking van de Russische troepen uit Tsjetsjenië te forceren. De gijzeling was een dieptepunt in een al lang lopend conflict met de Russische regering over de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. Het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen wordt op 3 september 1981 van kracht. Vandaag dus exact 45 jaar geleden. Het verdrag werd 2 jaar eerder al, in 1979, door de VN aangenomen. Het duurde nog wel 6 jaar, tot in de zomer van 1985, tot ons land het verdrag goedkeurde. Dit verdrag erkent discriminatie tegen vrouwen. In 1992 kwam er een aanvulling dat gendergerelateerd geweld een vorm van discriminatie is. Het duurde dan tot 2011 vooraleer een eerste juridisch bindend verdrag geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld expliciet aanpakt. Dit verdrag werd in 2014 van kracht. Het is voorpagina nieuws in Zweden in 1967. Sinds 5 uur die ochtend rijden de Zweden rechts in plaats van links. Alleen het noodzakelijke verkeer mocht die nacht en ochtend de weg op. Om 4:15 moest al het verkeer in Zweden stilstaan, 5 minuten wachten en zich dan voorzichtig verplaatsen naar de rechterkant van de weg. Om stipt 5 uur mochten ze dan hun weg aan de rechterkant van de weg verder zetten. Op 3 september 1967 wordt Eddy Merckx voor het eerst wereldkampioen. Hij deed dat nog 2 keer over in 1971 en 1974. Het zit vooraan in het nieuws op 3 september in 1997. Michael Jackson treedt op in Oostende voor 50.000 fans. Het optreden was 3 dagen uitgesteld wegens het plotse overlijden van prinses Diana. Michael Jackson was te erg gegrepen door het overlijden dat hij zijn concert in Oostende prompt afzegde, maar het dus 3 dagen later, vandaag in 1997, goed maakte. In het jaar 301 wordt San Marino gesticht, dag op dag 1725 jaar geleden. Het is een van de 6 mini-staten van Europa. San Marino is ruim 61 vierkante kilometer groot en telt 32.000 inwoners. Dat is evenveel als Groot-Tielt. De 5 andere dwergstaten van Europa zijn Andorra, Malta, Liechtenstein, Monaco en Vaticaanstad. Het weer is zeer warm tot de 33,6 graden Celsius in Bastenaken, vandaag in 1929 wel te verstaan. In 1989 is de Luikse auteur Georges Simenon overleden, de geestelijke vader van politiecommissaris Maigret. Meer hierover morgen in een nieuwe Teletijdmachine, zelfde uur.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws.
1: Premier Bart De Wever wil de geplande lostenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde twee agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennia lange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stield heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luierarmoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Premier Bart De Wever wil de geplande lostenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde twee agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luigere armoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord.